Zij is geen avis om te schandaan, hè. Je legt op de radio uit. 1, 2, 3. Dus je moet ons zo lekker, vind jij? Oeh, oeh.